Zichzelf kruist het land van Waals. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waals. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waals. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van